0: Evidat
1: Ketia
0: caetia
1: dubux ad mare,
0: evidat ridatar,
1: mendicolatsi vane hoe,
0: oragnasa kekoi,
1: jeco cae cacanapae,
0: o jane jitia mokai,
1: ape jane ape de,
0: ake seve keike,
1: jesno bache sifitsala,
0: nanake pachai pati.